Schitterend werk, echt schitterend, van Losil. Jawel, de eindlijst in het album Lake Fire. Scott Morgan is Losil en u hoorde dus inderdaad de titeltrack van dat nieuwe album. En een album wat er ook zeker mag zijn is het nieuwe album van Peter Bouwman. Destijds in de jaren 70 lid van Tangerine Dream op de allerbelangrijkste platen die ze gemaakt hebben. Zijn nieuwe album heet Nightfall. Dit is Sailing Past Midnight.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En straks na 11 uur direct X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het project Silhouette 61. En dat kon zich dermate meten aan de beste absurdistische Neue Welle van die tijd. Silhouette 61 is een project van Tom Dokapil en hij zat ook in Wirtschaftswunder. Hier is Silhouette 61 met Milde Worte. En dat album werd straks, destijds uitgebracht op Zigzag. Silhouette 61.

Prepuščeni smo slutnja in se vdajamo prevaram.

heel, heel, heel stil van worden. En blijven. Schitterend werk. Nieuw werk van Laibach uit Ljubljana. Laibach met, u hoorde, Meditation 2 en de epilogue. I know neither cruelty nor mercy. I only implement my plan. Het staat op het nieuwe project Alamut, wat verscheen via Mute Records. En Laibach, behalve zijzelf, de volledige band, was dit in samenwerking met een volledig Sloveens orkest. Een koor uit Iran en ook de dirigent van het orkest is een Iranier. Het was de bedoeling dat dit zijn première kreeg in Teheran. Maar ja, goed, we weten allemaal wat voor een regime daar zit. Dus uiteindelijk is het allemaal helaas niet doorgegaan. Maar ze hadden goede hoop, want ze hebben tenslotte ook in Noord-Korea opgetreden. Maar goed, het is toch we hebben te maken met een nog iets ander bewind, namelijk een islamitisch bewind. Dus dat is in ieder geval erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus de première was in Ljubljana. Helaas heb ik dat live niet kunnen zien, maar dat zal bijzonder zijn geweest. Alamut, het nieuwe album, heeft zich sowieso al genesteld in de bovenste regionen van de eindlijst. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met wederom oud-gediende in de speler. Laibach, die is al heel erg lang bezig en nog langer zijn Throbbing Gristle bezig. Of waren Throbbing Gristle bezig, moet ik zeggen. Dit zijn opnames gemaakt uit 2005 in de Volksbühne Berlin op New Year's Eve 2005. Ook dat verscheen via Mute Records. Throbbing Gristle in de volledige incarnatie met Convincing People.

vrij werk van Ein Sof uit Italië. Je hoorde een track van het album Kshatriya en dat verscheen in 1988. U hoorde de track IAO, Ein Sof, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog plek hebben voor twee muzieken. Twee platen en eentje is er voor Apocryphos. Apocryphos is eigenlijk Robert Korletsky. En hij heeft een nieuw album uitgebracht via het geweldige Cryo Chamber label. U hoort nu de track 0000 in a Death. En het album is Ultimum Secundum Apocryphos.

de stapel. Nou, niet sinds de zomer hoor. Hij is wat later uitgebracht. Maar goed. Lindström en Prins Thomas. Zij komen beide uit Noorwegen. En maakten hun derde LP. En die heet gewoon dan ook 3. Hij kwam 20 november uit via Small Town Supersound. U hoorde Martin 5000 hier bij X-Rated. Met nu heerlijk... Prachtig en inderdaad ijskoud, want uitgebracht op het Glacial Movements label. Werk van Chihai Hatakeyama en Dirk Serries. Dirk Serries, die kennen we natuurlijk als Fear False Burning, als Fitna op Mana, als Microphonics. En tegenwoordig gewoon ook als Dirk Serries. En tevens programmamaker hier bij de Concertzender met het programma Portamento. Dit is van het nieuwste album tussen Chihai Hatakeyama en Dirk Serries. Het album Black Frost. Dit is Sp-

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna meer moois in X-ray tot middernacht. Ik zei het al, strakjes een tweede uur. Dan hebben we een actie rond het nieuwe album van Martijn Gomez en Hessel Veldman. Het album Epox, E-P-O-X. En daarover straks meer, maar eerst terug in de tijd met Shockheaded Peters. Ik trok deze week de verzamelaar Fight uit de kast. Ik trek wel vaker platen uit de kast, maar dit was er zo eentje weer waar ik echt zin in had. Een verzamelaar met daarop onder andere In the Nursery, Revolting Cox, Pink Industry, The Young Gods, Hula, Klik Klik en deze dus Shockheaded Peters. Het project van Carl Blake en hij zat ooit in de Lemon Kittens samen met Danielle Dax en heeft ook in Sol Invictus gezeten. Dit is Carl Blake en zijn Shockheaded Peters in Thumbs of a Murderer hier bij X-Rated.

De hoogste tijd om deze weer eens uit de kast te halen, want wat een X-rated klassieker is dit. Raison d'être met het schitterende The Narrow Gate, wat staat op het album Enthralled of the Wind of Loneliness, verscheen via Cold Meat Industry. Heerlijk, raison d'être, The Narrow Gate, en dat allemaal bij X-rated hier op de concertzender, waar we nu verder gaan met een kleine actie. We hebben ja natuurlijk sinds maart al geen kaartenactie, maar gelukkig is er wel af en toe een albumactie. Zoals deze, het album wat vorig jaar verscheen via Bedouin Records van Martijn Comes en Hessel Veldman. Zij sloegen de handen in één en werkelijk een fenomenaal album op de markt gebracht onder de titel Epochs, EP. Kleine OX. En u heeft in september vorig jaar daar al de primeur hier bij X-Rated van gehad. Maar vanavond een langer stuk. En u kunt in het bezit komen van in ieder geval 2 exemplaren. Nee, u kunt in het bezit komen van 1 exemplaar van dat dubbelalbum. Het is dus een dubbel CD. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje te sturen naar Bob. Ruusje@concertzender.nl als u in het bezit wil komen van dit album. Let wel, het betreft hier geen gratis exemplaren. U kunt het album kopen met een fikse korting, namelijk 50% korting. Normaal kost het album €20 en u kunt het in uw bezit krijgen voor slechts €10. U kunt dan een mailtje in uw mailbox van mij verwachten met een code. Die voert u in op Bandcamp. Zo simpel is het. En daarvoor gaat u naar martijncomes.bandcamp.com en dan kunt u die code invoeren en dan kunt u inderdaad voor €10 dat album aanschaffen. De eerste 2 mailers die zich melden, die komen in het bezit van zo'n dubbel CD. Let wel, dus geen download, maar het echte fysieke album van Martijn Comes en Hessel Veldman. En nu een stuk uit het indrukwekkende en kippenvel stuk The Lifelong Underestimated Power of Tunnels. De mailbox staat open. De eerste 2 mailers die krijgen een code.

The Lifelong Underestimated Power of Tunnels. Daar kwam dit stuk uit. En we hebben al eerder een stuk gedaan van The Indestructible Value of Panoramic Vision. Alhoewel het toen net iets anders heette. We hebben het over het nieuwe album van Martijn Comez en Hessel Veldman. De winnaars van de actie die krijgen een code in de mailbox. En met die code kunt u dus het album aanschaffen voor de helft van de prijs. 10 euro. En nu verder met nieuw werk. Ik zei het in het eerste uur al. Audiofob heeft weer een aantal releases op de markt gebracht. Waaronder Spherical Disrupted. En Spherical Disrupted is het geesteskind van Mirko Hentrich, moet ik zeggen. En Mirko is de baas van Audiofob. En zijn project Spherical Disrupted bestaat 25 jaar. Er is een cd-box met 3 cd's uitgegeven om dat te vieren. Cd 1 is volledig nieuw werk, waaronder deze track Trans-Neptunian Objects. Dit is Spherical Disrupted samen met Jana Komaritsa als Darkraad.

Nou, de eerste kanshebber voor een eindlijst notering heeft zich alweer gemeld. Pierce with Arrow, het album Shatter. En dat gaat in medio februari verschijnen op Dice Records. Dat fantastische label dat ook onder andere al die schitterende Music to Play in the Dark Volume 1 van Coil uitbracht. En nog veel meer moois. Ook nieuw werk. Daar besteden ze bijzonder veel aandacht aan. Echt geweldig label. Pierce with Arrow, oftewel Troy Pierce en Natalia Escobar. En zij met z'n tweetjes vormen Pierce with Arrow. Van het album Shattered hoort u She Pined Away. En dit is de nieuwste van Fragments met PH. Anthems of Solitude. En dat is een album dat, nou, beter, een betere soundtrack om binnen te zitten tijdens een lockdown is er niet. De eenzaamheid slaat je werkelijk naar de strot. Vliegt je naar de strot, moet ik zeggen. Hollow hoort u nu van Fragments.

27 september, dan is hij er. De nieuwste van Alessandro Cortini, de voormalige toetsenist van Nine Inch Nails. Alessandro Cortini met zijn nieuwe, en die gaat heten Volume Massimo. En daarvan hoort u vast de track Batsuore. Geweldig werk, nieuw werk dus van Alessandro Cortini. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we nu 1 minuut te vroeg beginnen aan het tweede uur. Dan is het heel fijn, want dan duurt dat gewoon 1 uur langer. 1 minuut langer bedoel ik natuurlijk. Ha! Het is de Knights of the Demon. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Straks een heel mooi werk van Robert Henke in X-Ray. Dat allemaal straks om 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1979. We hebben het over Toja. Kent u haar nog? Toja Wilcox. Sinds jaar en dag ook de vrouw van Robert Fripp. De eerste 20 jaar dat ze getrouwd waren, waren ze eigenlijk nauwelijks getrouwd, want ze zagen elkaar maar eens in de maand of zo. Robert die woonde in Amerika en Toja die woonde in Engeland. Nu wonen ze inmiddels gelukkig saampjes. Gezellig. Toja Wilcox, haar eerste single, dat was Victims of the Riddle. En die, ja, die baarde nogal opzien, ook vanwege het hoesje waar een ongelooflijk nare mummie op staat. Een kind als mummie met de tekst: Is there a heaven? Is there a hell? Do both exist? Who can tell? Victims of the Riddle, Vivisection. Dit is het tweede gedeelte uit Victims of the Riddle. Hier is Toja bij X-Rated.

Zo eventjes tot de laatste snik. Wat een snik was dit. Echt ongelooflijk mooi. De snik die kwam van de Pakistaanse zanger Imran Dogar. En dit was afkomstig van de band Dusk. En Dusk komt ook uit Pakistan. Het is een death metal band uit Pakistan. Geloof het of niet. En die hebben één album opgenomen wat in deze sfeer is. En dat is dit album Contrary Beliefs die je hoorde. U hoorde daarvan Strange Sleep Sequence. Prachtig werk van Dusk hier bij X-Rated. Aanstaande donderdag dan hebben we een hele mooie avond in Paradiso Amsterdam. Een krautavond en dat alles om het 10-jarig bestaan van het Bureau B label te vieren. Nou, dat label dat hoeft u niet compleet te hebben, want de eerste aantal uitgaves waren voornamelijk heruitgaves van onder andere James Last en Catharina Valente. Maar later zijn ze helemaal de kraut en elektronica hoek ingedoken. Dat mogen duidelijk zijn. En het zijn allang niet alleen maar meer reissues, maar ook wel heel veel nieuw werk van nieuwe bands ook. Om dat te vieren is er de aanstaande donderdag in Paradiso dus een avond waar opgetreden zal worden door Datashock en Camera. En die twee, dat zijn nieuwe bands die het oude kraut geluid tot zich hebben genomen, maar dan met een 2018-19 jasje, sausje. En de oude, echte Faust staat daar. Met nog twee leden, originele leden uit 1971 erbij. Namelijk Jean-Hervé Perron en Werner Zappi-Diermeier. Aangevuld natuurlijk met nog tal van andere muzikanten. Faust zal daar optreden. Faust is ook de naamgever aan het genre krautrock. Gewoon omdat ze een track hebben opgenomen die krautrock heet. Die hebben we alles gedraaid in X-Rated. Maar nu wel Faust van het album So Far. Dit is Mommy is Blue. Hier is Faust. MUZIEK

Okay.

Wat een confronterende track was dit. Is dit ongelooflijk? 9-11 Dispatched van Proper Gol. Het staat op het album Paradise Land. Angstaanjagend, want de conversaties die u hoorde zijn gepleegd rondom de aanslagen van 9 september 2001. Inmiddels deze week, 18 jaar geleden, dat deze aanslagen Amerika troffen. Proper Gol met 9-11 Dispatched. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar het nu even hard, confronterend en meedogenloos wordt. Zometeen de dame van Hyde, maar eerst de dame van Pharmacon. Haar nieuwe album is uit, Dever heet hij. Dit is Pharmacon, Self-Irregulating System.

Ja, inderdaad, om te kotsen. En daar gaat het voornamelijk om in dit nummer. De teksten die voor dit nummer zijn gemaakt zijn niet geschreven, maar dat zijn dingen die geschreeuwd zijn naar de zangeres. Gewoon op straat door mannen die dat nodig vonden. Ik zal de teksten niet herhalen, maar u heeft natuurlijk wel het een en ander kunnen verstaan. Hyde is confronterend. De video die hierbij hoort ook. En die staat ook nog eens een keer vol met de gezichten van vrouwen die verkracht zijn. En zelfs het leven hebben moeten laten door dit soort individuen. Hell is Here, zo heet het album ook. En het hele album is één grote confrontatie. Dat moet ook live heel bijzonder worden. En gelukkig zijn ze geboekt voor Roadburn in april. Hyde, duo Hyde. Zo, de confrontatie is voorbij. We gaan het even wat rustiger aan doen met het nieuwste album van Monocube. Dat heet Substratum. En dat is een joint venture tussen Malignant Records en Cyclic Law. Dit is The Opposite of Nadir. Fonkelnieuw van Monocube.

0: Het is lang geleden dat ik zulke gescheiden stereokanalen heb gehoord. Het lijkt wel zo'n oude Beatles of Rolling Stones plaat die in mono is opgenomen en later in nep stereo is uitgegeven. He, de zang aan de ene kant en de instrumentaties aan de andere kant. Hier hoor je de enige elektronische geluiden links en andere hele andere elektronische geluiden aan de rechterkant. Maar Konrad Schnitzler heeft het zo bedoeld in 1976, toen de opnames zijn gemaakt voor de film Slow Motion. En u hoorde het vierde gedeelte van die LP, Slow Motion, naar 1976. Maar gelukkig opnieuw uitgegeven door Bureau B. En zo blijft het werk van Weilen Konrad Schnitzler natuurlijk nog steeds onder ons. En zo hoort dat.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. En we draaien nu No Songs Tomorrow. En dat is de titel van een 4-cd-box die is verschenen via Cherry Red. Met daarop allemaal synthwave en darkwave en minimal electro. En die is vernoemd naar een track van UV Pub. En dat is het project, of dat was het project, of is nog steeds het project, geloof ik, van J.K. White. Hij maakte in 1983 de LP No Songs Tomorrow. En die hoort u nu, het origineel en dus ook de titeltrack No Songs Tomorrow. Hier is UV Pub.

En dat was hem helemaal zoals dat hoort. CHVE, en dat staat voor Colin H. van Eekhout. En Colin is de frontman van Amon Ra, de Belgische metalband die furore maakt. En hij zit ook onder andere in Church of Ra. CHVE, Colin van Eekhout, u hoorde hem in Eterniet. En Eterniet staat op het album Calvary. Ik denk niet dat het een heel album is, want het bestaat slechts uit deze track. Maar het is niet meer dan de moeite waard. Verschenen op Relapse Record, CHVE, hier bij X-Rated op de Concertzender. En het geluid wat u eigenlijk door de hele track hoorde, maar voornamelijk aan het begin en eind, is puur gemaakt, ritueel gemaakt met stenen. Prachtig werk, CHVE. En we blijven een klein beetje in dezelfde sferen met MPC, ook uit België. En die maakte een schitterend album met Peter Biergo. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. En toen heette ze Onus. Nu heet het album Onus. U hoort Unavoidable Darkness, MPC featuring Peter Biergo.

James Plotkin featuring Franz Streichler en Ruth Collins. James Plotkin, hem kennen we nog van OLD. En natuurlijk zit hij ook nog, ik heb hem onlangs nog live zien optreden op Roadburn met zijn Kneed. James Plotkin weet zich op deze track bijgestaan door Franz Streichler van The Young Gods en Ruth Collins. En Ruth Collins heeft ook veel samengewerkt met Mick Harris van Scorn. En Mick Harris doet ook weer mee op dit album van James Plotkin. The Joy of Disease heet het album wat in 1996 verscheen. U hoorde Hang on a Line. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Drew McDowell. En Drew McDowell kennen we als een van de leden die geruime tijd deel heeft uitgemaakt van Coil. Hij heeft een nieuw album, A Thread Silvered and Trembling. En daarvan hoort u nu A Dream of Cartographic Membrane Dissolves. Nieuw werk van Drew McDowell.

Voor meer schaft u het album aan. Een track van 20 minuten en daarna volgt een track van 22 minuten. Nieuw werk van A Son Amissa, dus project van Richard Knox. Helemaal geweldig. Heel erg benieuwd naar het live optreden. Live dus op het HANS Festival. 12 oktober, zaterdag 12 oktober in Cultuurcentrum. Herberg De Pol in Diepenheim. De mailbox die gaat dicht. Om 10:30 maak ik de winnaars.

0: bekend. We hoorden een gedeelte van Seagraves, A Son Amissa.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated. Nog tot 11 uur. Nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En het is naar buiten. De herfst die draait op volle toeren. Dus steekt u vooral uw kaarsen aan. En vult u zelf een goede kelk. Blijf in ieder geval binnen en geniet van alles wat X-Rated te brengen heeft. Tot 11 uur. En daarna X-Ray dus tot middernacht. Uit muziekland, bijzondere klanken van toen en nu. En daarom gaan we eerst terug naar 1983. Slimer K, Engels gezelschap, wat niet veel heeft uitgebracht, maar wat ze hebben uitgebracht is van onnavolgbare kracht. Zoals deze single die ze hebben uitgebracht, en dat is een split 7-inch, die ze hebben ze uitgebracht in samenwerking met Neon, de band Neon. Slimer K is dit The Main Line uit 1983.

En ja hoor, weer een track van 51 minuten. U heeft van een ruime eerste 10 minuten kunnen genieten van dit fantastische werkstuk van Muur. M-U-U-R. Bod heet het album, Bod heet de track. Verschenen op Cyclic Law Records. Muur. En het is inderdaad een heerlijke muur van geluid voorafgegaan door een compleet ritueel. Straks wordt het weer ritualistisch. Het gaat nogal tekeer met al die rituelen. Vorige week hadden we al trepaneringsritualen. En dit keer het ritueel van een muur. Hier bij X-Rated op de concertzender. En behalve een ritueel hebben we ook een primeur vanavond. Namelijk een werkstuk wat gemaakt is door de heren Comes en Veldman. Dan heb ik het over Martijn Comes en Hessel Veldman. Hessel Veldman, dat is de eindredacteur van dit gedeelte van de concertzender. En Martijn Comes is natuurlijk de oud-collega van deze concertzender die ooit het programma Kraakhelder maakte. Heerlijk nieuw werk dus. En dat gaat pas eind van het jaar verschijnen of later dit jaar verschijnen op Bedouin Records. Het album gaat heten Epox. Het wordt een dubbelaar. En Epox gaat dus eind van het jaar verschijnen. Maar zal aanstaande donderdag op 3 oktober vast een acte de présence geven in Stijm in Amsterdam. Het gebouw waar ook de Lely zit. En dat is vlakbij station Lelylaan. Stijm is daar gevestigd en daar zal worden opgetreden dus door de heren Martijn Comes en Hessel Veldman en door Wart Slager. Het album, dat moet dus nog verschijnen, maar vanavond dus de primeur van het werkstuk met de fantastische titel The Final Value of the Indestructible Value of Panoramic Vision. Jawel, ga er maar aan staan. Hier is de primeur van Comes en Veldman.

is echt zo'n track die me eigenlijk altijd maar aan de herfst doet denken. Er zijn artiesten die me aan de herfst doet denken, waaronder bijvoorbeeld Martin Bates, die komt later terug. En bijvoorbeeld een Thor Lundfall. Maar ook diverse tracks van Ann Clark, die horen zo echt vreselijk bij de herfst vanwege de melancholie. The Last Emotion hoorde u van Ann Clark van het album Changing Places, wat verscheen in 1983 via Red Flame. Muzikaal bijgestaan door Vinnie Riley, oftewel de Durruti Column. Op de andere kant werd ze bijgestaan in diverse danstracks als Wally's en Sleeper in Metropolis door David Harrow. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het is vrijwel 10:30. Mooi op tijd voor de winnaars voor het Hans Festival. 12 oktober aanstaande in Herberg de Bol in Diepenheim. Dat zijn Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Heel hartelijk gefeliciteerd namens Hans, het festival, Hans van der Velde, de persoon, X-Rated, de Concertzender en wat dies meer zijn. Hoe het gaat, dat hoort u deze week wel via de mail en er ligt in ieder geval ook een stapeltje van 3 cd's voor jullie klaar in deze herberg van Norwegian Records. En nu nieuw en misschien een klein beetje ouder werk van Deutsch Nepal. Het nieuwste album heet Staring at My Wall. U luistert naar de titeltrack Staring at My Wall. En voor de tekst heeft hij even teruggegrepen naar eigen werk. Namelijk een track die hij met Roytoff heeft opgenomen. Terrible Place. Die tekst die hoort u in deze track duidelijk terug. Heerlijk, fantastisch nieuw werk van Deutsch Nepal, Staring at My Wall.

toch. Oh, wat wordt er toch een hoop mooie muziek gemaakt, dames en heren, jongens en meisjes. MPC. Het nieuwste album heet Iter in Tenebris. En u hoorde daarvan Chabribi. MPC, het project van Nicola van Meerhagen. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds. MPC. Heerlijk werk hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we naar het einde van het programma toe gaan. Maar niet voordat we nog twee prachtige tracks aan u voorbij hebben laten komen. En daarna is het overigens nog lang niet voorbij, want dan is het tijd voor X-Ray. Andermaal een track van de nieuwe Visions. Ik raak er steeds meer verslaafd aan. Temples heet Visions. En dat is Frederik Arbour. En dat is de eigenaar van Cyclic Law. Dit is Ultima.

Ja, helemaal uitgedraaid. En dat hoort zo bij Scanner, het nieuwste album An Ascent. En die staat zomaar twee keer in de lijst, die Robin Rimbaud. Ook zijn album met de Franse cultformatie Jeunes d'Aïe staat op een... het nummer weet ik niet meer, maar die stond in ieder geval vorige week in de lijst. En het geweldige album An Ascent staat op 5 in de mooiste platen over 2020 volgens X-Rated. U hoorde het schitterende counterpointen. Scanner dus op nummer 5. En op 4, Marta de Pascalis. Dat album van haar heeft ook buitengewoon indruk gemaakt. Het album Sonus Ruiné. Dit is Sonus Ruiné deel 2. Nummer 4 voor Marta de Pascalis.

Maar ja, daar kunnen we van alles wel zeggen wat er vanavond gedraaid wordt. Want we hebben het over de 12 beste albums over 2020. Natuurlijk volgens X-Rated. Op nummer 3 vonden we Ben Lucas Boysen. Maakt ook naam onder de naam Hek. En als Hek, met H-E-C-K, heeft hij ooit eens het album van het jaar weten te maken hier bij X-Rated. Mare Nostrum. Maar nu zelfs op nummer 3 dus. Wederom, maar dan onze eigen naam. Ben Lucas Boysen, het album Mirage. En daarvan hoort u Venia hier bij X-Rated. Met nu de nummer 2. En toen die uitkwam, werkelijk van A tot Z beluisterd. En het koude zweet brak me bij de eerste track al uit. En bij de laatste track zat het koude zweet er nog steeds. Zo'n ring van zweet rondom je nek, u kent dat wel. En dat gebeurde bij het album Raka van Vladislav Delay. Hoe kan het ook anders? Natuurlijk, we hebben het over het hart van de Islamitische Staat. In 2014 riep de Islamitische Staat Raqqa uit als hoofdstad. Nou, als dergelijke oorlogszone moet als dus geklonken hebben in bijvoorbeeld de track Rasit. Op 2, Vladislav Delay.

De oorlogszone die Raqqa heet. Werkelijk geweldig. Vladislav Delay schopte het tot de tweede plek in de lijst der lijsten. Ja, ik weet het, dat is een top 2000 uitspraak, maar ik gebruik hem lekker voor de 25 beste albums over 2020 volgens X-Rated. En ja, als we bij 2 zijn aanbeland, dan zijn we natuurlijk automatisch aanbeland bij nummer 1. En inderdaad, in januari wist ik al, dit wordt het album van het jaar. Het moet heel gek lopen, wil er iets anders op één komen. Nou, er zijn de meest prachtige albums verschenen in, want wat was 2020 mooi? Wat dat betreft in ieder geval, maar Craven Faults met zijn album Erratics and Unconformities die is nooit meer van die eerste plek gekomen. En daarom nu even ruim baan voor Craven Faults, de nummer 1. Wat mij betreft dus het beste album over 2020. U hoort eerst Dypekeer van dat album en zolang de tijd het toelaat een stuk uit Vaca Wall. Nummer 1, Craven Faults.

En dan draai je zo'n stuk en dan nog moet je hem afbreken. Maar dat is nu al helemaal niet anders, want de tijd dringt. Erratics and Conformities, het album van het jaar van Craven Faults.

De tracks Diepkier en Vaca Wall. Nummer 1 dus, Erratics and Unconformities. En laten we hopen dat 2021 weer net zo'n mooi jaar gaat worden qua albums. Want wat is er moois uitgebracht? Gelukkig, ondanks alle ellende, is er toch veel moois de markt opgeslingerd. Heel goed om te weten. En om ze allemaal weer eens op een rij te zien. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En dat zijn de oude bekende Southern Depot, oftewel Harald Sebes, en Science, oftewel Johan Weterings. Samen sloegen zij de handen in één voor de exclusieve mix Aerial Views 8. En warmer en verfrissender kan dit jaar niet beginnen. Het werkelijk een goed begin. En u hoort onder andere tracks van Cuedo, Krill Minima, Biosphere, Aasdana, Martin Stürzer, Jakja, Wanderwelle en afsluitend Harold Budd. Uiteraard omdat hij ons dit jaar of vorig jaar moest ontvallen. Dat zometeen de exclusieve mix Aerial Views 8 van Southern Depot en Science in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze beste albums over 2020. Met op nummer 12 Daniel Avery, op 11 Subheim, op 10 Cabaret Voltaire, op 9 Roddy Porter, op 8 Rafael Anton Irisarri, op 7 Hilary Woods, op 6 Edge of Motion, op 5 Scanner, op 4 Marta de Pascalis, op 4 Ben Lucas Boysen, op 3 bedoel ik Ben Lucas Boysen, op 2 Vladislav Delay en op nummertje 1 Craven Faults. IJs, weder, kou, ellende en corona dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Want we gaan gewoon lekker door in 2021. Ik heb onlangs een oproep gedaan over ons steunen. En daar heeft u goed gehoor aan gegeven. En dat wil ik nog eventjes benadrukken dat ik daar dankbaar voor ben. Dus hartelijk dank voor alle donaties die zo rond de kerstperiode zijn binnengekomen. En mocht u nog wat centjes over hebben, dan kan dat altijd nog. Want ook dit jaar hebben we dat hard nodig. Hartelijk dank voor het luisteren en voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond een reguliere X-Rated tussen 9 en 11. Wat mij betreft, tot dan. Heb een mooie week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Het is natuurlijk discutabel, maar ik denk dat ik deze track toch wel heb uitgeroepen tot de beste techno-acid track die ik ken. System 7 met hun Alpha Wave, maar dan ook in de Plastic Man Acid House mix. Een 12 inch die in 1995 verscheen. System 7, oftewel Steve Hillage en zijn muzikale partner en vrouw Miquette Giroudy. System 7 Alpha Wave aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal hartelijk welkom en een hele goede avond bij deze nieuwe X-Rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ben vers terug van een korte vakantie met mijn lief. En dat betekent dat ik niet zo heel erg veel tijd heb gehad om heel veel nieuwe dingen uit te zoeken. Vandaar dat er ook wat langere tracks tussen zitten deze week. Waaronder die van System 7. Deze is echter wat korter. We hebben het over Sobek en Jur. En die komen beide uit Hongarije. Hun EP, dat is de Never Enough EP, die verschijnt aanstaande vrijdag 31 mei. Het verschijnt op het label Complaint Culture. Hier zijn Sobek en Jur. Dit is een nieuwe X-Rated.

Jaco met Modus. En dat staat op de Segment EP. En dat verschijnt pas in zijn geheel op 26 juli. Deze track echter, Modus, die is al vrijgegeven. Het gaat allemaal verschijnen via het label Nova Mute. En dat is al een all-out label wat geweldige dingen doet. Sublabel van Mute Records. Jaco hierbij, X-rated op de Concertzender. En ik zei het al, af en toe een wat langere track, deze X-rated, zoals die van Komodo Collectief. En dat staat op een split LP die verschenen is in samenwerking met Drift Machine. The Encyclopedia of Civilizations, volume 5, Babylon. En dat is een split LP die gemaakt is met Drift Machine. Hier is Komodo Collectief met Mandragora. Excuses voor de haperende apparatuur.

Wat een heerlijke track. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. En de geluidjes die vliegen van links naar rechts. Dat heet stereo inderdaad. Maar daar wordt goed gebruik van gemaakt. Mandragora hoorde u van Como Collectief hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben aanbeland bij Hyde. En Hyde is Daniele Guerini. Hyde brengt de Liar's Tell EP uit op het PAN-label. Hier is Inverted Vertigo.

met helaas ter ziele zijn de Grey Tone label. Je hoort van drie albums van het album Grey Tone. Hele fraaie klanken. Vier tracks hoort u van Trama Afona. Drie tracks van Taphophobia. En een langere track van Moljepkapuls. En dat stamt allemaal uit 2010. Het Grey Tone label. Zometeen in X-Ray.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier op de Concertzender. Zometeen dus X-Ray en daarna Dr. Klangen Doen. Blijf bij de Concertzender en als u wil dat de Concertzender blijft en als u wil dat X-Rated blijft, kijk eens ook hoe op de site van de Concertzender hoe eventueel een donatie kan doen, want we hebben het nog steeds keihard nodig. En dat we ook volgend jaar en het jaar daarna kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Heb een mooie week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max. Rated.
1: X-rated. X-rated.

Zo, wat heb ik hierop gedanst? De Dancehall Night in de Melkweg met DJ Per. Die draaide dit zo vaak. En deze platen heb ik zelf gekocht in USA Import, die niet meer bestaande platenzaak in Antwerpen. En destijds ging ik heen en weer met de trein om inkopen te doen in die winkel, want die stond bol van de new beat. Zoals deze van French Connection, Snack Attack uit 1989. Straks alles over het Le Guess Who Festival. De eerste van twee specials. Op 3 november doen we special nummer 2. Vanavond dus special nummer 1 over Le Guess Who in Utrecht. Daarover straks meer, maar eerst twee oudgedienden. Zometeen de nieuwe Steven Melander. En nu een lekkere carbonade van 808 State. Hun nieuwste. Ze zijn terug. Transmission Suite heet die. Dit is Carbonade. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Satellite van Stephen Melander. En Stephen Melander is natuurlijk ex-Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk is nog steeds Cabaret Voltaire, maar de nieuwste van Stephen Melander, die klinkt heel anders dan wat Richard H. Kirk tegenwoordig doet. En we hebben er heel erg lang op moeten wachten, maar er is dan nu het nieuwste album van Stephen. Dada heet dat album en u hoorde daarvan Satellite. U luistert naar X-Rated op de concertzender en ik zei het al, de eerste van twee Le Guess Who specials. Daarin krijgt u tips en daarin krijgt u een overzicht van alles wat goed is aan dit festival. En dat is veel. De 13e editie van Le Guess Who staat centraal in de X-Rated van vanavond en die van zondag 3 november aanstaande. Le Guess Who is een festival voor grensverleggende muziek van over de hele wereld. De 13e editie vindt plaats van 7 tot en met 10 november in de gehele stad Utrecht. Gedurende 4 dagen neemt Le Guess Who de stad over. Meer dan 150 artiesten treden op in popzalen, theaters, kerken, oude fabriekspanden en werfkelders. Er zijn talloze satellietevenementen en er zijn exposities, installaties, filmvertoningen, sessies, markten en gratis muziekprogrammering. En die allemaal bezit nemen van de Utrechtse horeca, de pleinen, de filmhuizen, de galeries en de verborgen hoeken van de stad. Le Guess Who focust op artiesten die de grenzen van genres opzoeken en verleggen. En naast eigenwijze popmuziek wordt er onder meer niet-westerse muziek vertolkt. Jazz, free jazz, avant-garde, folk, krautrock, psychedelica, drone, ambient en modern gecomponeerd. Met vooral veel mengvormen en kruisbestuivingen van deze genres. Wel nu, dat is Le Guess Who, dat mogen duidelijk zijn. Ze hebben dit jaar weer een keur aan curatoren weten te strikken. En die zorgen allemaal voor hun eigen programma's. The Bug, Patrick Higgins, Moon Duo, Jenny Val, Iris van Herpen en Salvador Breed en Fatoumata Diawara. Dat zijn de curatoren die Le Guess Who hebben weten aan te trekken voor dit jaar. Wel nu, het overzicht van vanavond en die van 3 november is een keur, een dwarsdoorsnede van wat er allemaal te vinden is. De echte wereldmuziek uit wat voor landen, verre landen dan ook, die laten we voor wat het is, want daar is het X-Rated het programma niet voor. Maar bijvoorbeeld wendt wel een band als Vulak Zoid, die al een tijdje op de achtergrond hoort. Bekend en onbekend, dat hoort u in de twee specials. Dat allemaal tot 10 uur en een 3 november nog veel meer. Ik had het net al over Vulak Zoid en ik ga ook niet de hele lijst van artiesten met u doornemen die er allemaal gaan komen. De muziek die moet het doen, zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Vulak Zoid. En die gaan optreden, weliswaar op de zondag. De afsluiter tijdens X-Rated, die ga ik missen. En dat vind ik niet leuk, maar ik heb ze alles gezien. Dus gaat ze zien, u heeft van mij vrij afgekregen om ze te gaan zien. Die zondag, de 10e november. Dit is Le Guess Who. Dit is X-Rated. Dit is Vulak Zoid.

Sonic Boom, oftewel Pete Kember. Ook Sonic Boom zal aantreden op het Legacy Who Festival. Dit was track Obsession. Die maakte met No Joy. Sonic Boom, die wil ik ook wel graag zien op Legacy Who. Legacy Who, daar hebben we het vanavond over hier bij X-Rated. Of althans, tot 10 uur. En een tijdje terug mocht ik in Echo, de Okkie in Amsterdam, een fabuleus concert zien van Negative Land. Deze avant-gardistische informatie die al sinds eind jaren 70 bezig is, heeft in Okkie toen een geweldig optreden gegeven. Ze bestaan nog steeds en gelukkig zijn ze gestrikt door Legacy Who om te komen. Ook alweer op de zondag, maar dan op het tijdstip dat ik het nog wel kan zien. Gelukkig. Dit is A Place to, a replace to Live van het album Points. Dit is Negative Land.

Wow, dit wil ik echt graag live zien, zeg. Oeh, Holly Herndon. Ik heb haar nooit live gezien. Zij gaat haar nieuwste project Proto ten gehoor brengen. En van dat nieuwste Proto-project hoort u Frontier. Geweldig werk van Holly Herndon. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar misschien mensen zich afvragen, en ik ook zeg, zijn er eigenlijk wel gitaren te horen? Jazeker, zo is er bijvoorbeeld de albumpresentatie van het album The Blissful Joy of Living. We hebben het over de Sweet Release of Death, die hun nieuwste album aankondigde en inmiddels gaan uitbrengen, hebben uitgebracht bij Subroutine Records. Dit is Sway, The Sweet Release of Death.

Tja, dan moeten we het op een andere manier proberen. Hij kapt ermee in dit spelertje. Misschien op een andere speler. We gaan het nog een keer proberen. Ja. En dan we hopen dat hij voluit. Kom op, jullie kunnen het. The sweet release of death.

Ja, Kevin Martin, oftewel The Bug, zal Kevin Martin of The Bug niet zijn als hij zijn goede vriend Justin Broderick ook uitnodigt. En dus staat de volledige Godflesh op het toneel van Le Guess Who. Heerlijk, Godflesh weer eens zien. Wat ze gaan doen, geen idee. Ik heb ze een keer Roadburn gezien, toen deden ze een hele album. Maar ik denk dat ze gewoon een dwars doorsnede dus misschien gaan doen. Dus misschien dat deze ook wel langskomt. Like Rats, dat stamt origineel van het album Street Cleaner. Wat in alweer 1989 verscheen via Earache Records. Een van de of twee curatoren zijn natuurlijk Iris van Herpen en Salvador Breed. En die hebben eindelijk weer eens Murkoff weten te strikken. Hij komt naar Nederland tijdens Le Guess Who. En daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee. Dit is van zijn, wat mij betreft, beste album Cosmos. De track Cielo. Murkoff op Le Guess Who 2019. Blijdschap.

0: Max.
1: Ratings.

Ja, dat zijn allemaal oude knarren bij elkaar, dames en heren, jongens en meisjes. De mensen, de jongens van Gong. En die timmeren al bijzonder lang aan de weg. Een van de meest spraakmakende figuren van Gong die nog steeds heel veel muziek doet, is Steve Hillage. En zijn alter ego is samen met zijn vrouw Miquette Giroudy System 7. En die remixte A Sprinkling of Clouds met als ondertitel Belly Dance Mix. Geremixed dus door System 7, Steve Hillage en Gong. En ik draai dat met reden, want op 9 december aanstaande, dan zullen zowel Gong als de Steve Hillage Band optreden in Paradiso Amsterdam. Dat u het even weet. Geweldig werk van Gong. En dat maakte destijds deel uit van het hele remixproject wat uit is gebracht voor door Gong. En overigens is er ook een hele box onlangs verschenen met allerlei originele LP's van Gong erin. Allemaal nieuw werk tot 10 uur, daarna de diepte in tot 11 uur. Met nu nieuw werk, The Negativity Bias. Hun nieuwste album heet Fortes Fortuna Adiovat. U gaat luisteren naar For The Squad. Dit is The Negativity Bias. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Het regent pijpensteden hier en daar, dus blijf binnen, ontsteek de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Een hele goede avond.

Een heerlijk rondje van het label Audio Fop. Net de Negativity Bias en die ging over in de nieuwste van Alarmen. Hun nieuwste album heet Xenotop en daarvan hoort u Anticipate. Een uitstekend nieuw album van Alarmen. En sowieso is Audio Fop een uitstekend label. Al sinds 2004 hoogstaand in talloze elektronische releases. Over elektronische releases gesproken. Het Nederlandse Blowpipe kan er ook wat van. Getuige de nieuwste LP van Dennis Verschoor onder de alias Monopoly. En Monopoly huist in Rotterdam in Worm, daar de studio staat. Zijn nieuwste heet Test Lab. Dit is Kleine Golf.

Lekker. Trente Muller, de nieuwste. En die heet Op Verse. En daar staan een aantal buitengewoon op verse, zei ik. Ja, dat is goed. Een aantal bijzonder fraaie tracks op, zoals deze bijvoorbeeld. Church of Trees. De nieuwste van Trente Muller. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze ligt al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Maar het kwam er steeds niet van. Nu wel. Daar is die, de laatste, want ze hebben inmiddels ook alweer een nieuw album op vinyl uitgebracht. Maar de laatste normale release was deze. Good Fuck met de band Good Fuck. Dit is Stacking Oranges. Het gezellige duo Good Fuck.

Knettergek, heerlijk, zoals het hoort. De Neuve, de nieuwste. Het is een 12-inch push rock'n'roll. En u hoorde push rock'n'roll van deze 12-inch. André Bach en Mark Tegenvos, zij vormen De Neuve. Ze komen helemaal uit de begintijd van de Ultra en hebben samen in Dead Wheel gezeten, altijd even tegen draads geweest. Onder andere doet ook Joop van Brakel mee, die ooit furore maakte met Nasmak. De Neuve, ook dat werd uitgebracht op Blowpipe Records. En nu is hij echt officieel uit, de nieuwste van Alessandro Cortini. Volume Massimo heet hij. Dit is Momentine.

0: Max.
1: Ratings.

0: Ja, die tik hoort. En ja, dat schrapen van die plaat hoort ook. We hebben het over de Psychic Warriors of Gaia. Of ook wel kortweg PWOG genoemd. PWOG, de Psychic Warriors of Gaia uit Tilburg. En ik denk dat dat zo'n beetje de band is, een Nederlandse band, die ik het meest live gezien heb. Ik heb ze destijds overal achterna gereisd, waar ze ook maar optraden. Ik ging naar de Psychic Warriors of Gaia. Dit was Kraak uit 1995. Ik rangschik ze nog steeds onder eigenlijk het allerbeste wat de Nederlandse tribal techno ooit heeft voortgebracht. De Psychic Warriors of Gaia van het album Record of Breaks. Ik dacht van, nou, Of Biospheres en Sacred Grooves is opnieuw uitgebracht. Hun eerste album. En dan gaat dat met Record of Breaks uit 95 ook vast gebeuren. Op KK Records uitgebracht destijds uit België. Dit is X-Rated. Dit is de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En voor heel veel moois van toen en nu. Met heel veel werk van nu. Sterker nog, de eerste komende vier platen die moeten allemaal nog uitkomen. Zoals deze van Ancient Methods. Zijn nieuwste heet Society of the Spectacle. En dat gaat verschijnen via Persephonic Sirens. U gaat luisteren naar Ancient Methods met Image is My Commodity. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, maar dan ook echt een hele goede avond.
1: The spectacle presents itself as a vast, inaccessible reality that can never be questioned. Its sole message is, what appears is good, what is good appears.

heerlijke van dik hout zacht men blanken techno van Blue Hour. En dat is Luke Standing. En Luke Standing brengt dit album pas uit op 10 april. En het is een soort mini-album die Selva heet. De Selva LP op Blue Hour Music. Blue Hour met The Chase. Overigens, dus gaat dat ding op 10 april verschijnen. Overigens vergat ik te melden dat Ancient Methods, nieuwste album, ook mini-album, gaat verschijnen op 3 april. En laat dat nou ook de datum zijn dat er wederom een nieuw album van The Black Dog gaat verschijnen. Op 3 april inderdaad, Loud Ambient 2. En ik heb in een interview met de overgebleven heren van The Black Dog gelezen dat ze eigenlijk van plan waren om dit hun laatste album te laten zijn na het overlijden van Ken Downey. Maar ze hebben toch besloten door te gaan. Dus The Black Dog's Loud Ambient 2 zal niet hun laatste album zijn. Gelukkig maar, want er wordt nog veel meer moois verwacht van de heren. Dit is van dat nieuwste album wat dus op 3 april gaat verschijnen. De track Cutting Machine. Hier is het fonkelnieuw werk van The Black Dog.

Heerlijk als twee grootheden uit de house en de techno en de rave scene elkaar weer ontmoeten. En dat is gebeurd bij Graham Massey. En die is natuurlijk van 808 State en Humanoid, oftewel Brian Dugan's, tevens van Future Sound of London. 808 State versus Humanoid. En die gaan zomaar een nieuwe plaat uitbrengen. De 12-inch In Place of Language. U moet nog even wachten tot 10 april, maar dan is hij er. En dat gaat verschijnen via Detuned, dat Belgische label uit Antwerpen, wat heel veel moois tot ons brengt uit het verleden, maar dus ook de namen uit het verleden, maar met nieuw materiaal, zoals deze 12-inch betreft van 808 State versus a Humanoid. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij niet fonkelnieuw, maar wel redelijk nieuw werk van A New Line Related. En dat is Andrew Johnson. Dit is de Crew Away EP. Dit is de titeltrack Crew Away. A New Line Related.

0: Er werd al heel lang over dit album gesproken, nog in de tijd dat Peter Rehberg van het label Editions Mego nog leefde. Hij had toen gesprekken met KMRO Joseph Kabaru uit Kenia over het uitbrengen van dit album op dat label. En dit album, dat is KIN en dat is nu verschenen, K-I-N. En dit was KMRU in samenwerking met Christian Fennis. Jawel, Fennis uit Oostenrijk. Dus ja, van Kenia naar Oostenrijk. Een mooie samenwerking. De track Blurred van KMRU en Fennis. KMRU heeft het overigens druk, want die is te zien op het aanstaande Sonic X Festival. En of dat nog niet genoeg is, is er ook nog een mogelijkheid om hem op het Rewire Festival te zien. Dit was in ieder geval van zijn nieuwste album, KIN.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois tot middernacht, 12 uur. En daarin werk voor in X-ray van Fabio Orsi. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1978. Toen zijn er opnames.

Lekker hè. Pulse met Mikado. Het staat op de 12 inch At The New Place. En dat verscheen in 1993 via het Engelse Hard House UK. Het is een Duits duo Pulse aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En terwijl Pulse nog eventjes verder pulseert, kan ik u van harte welkom heten bij een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog tot 11 uur vanavond en daarna is het de beurt aan X-Ray voor nog veel meer moois. Nu nieuw werk van de verzamelaar, de negende deel, het negende deel wat alweer verschenen is, van Alan Alien's compilatie We Are Not Alone Part 9 zijn we inmiddels beland. En u hoort de begintonen van Express Lane. Dit zijn Dr. Rubenstein en Blind Observatory van die voornoemde verzamelaar. We essieden nog eventjes door met deze geweldige track Express Lane. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Wel een erg lekker album hoor. Het nieuwe album van Surgeon, oftewel Anthony Child. Surgeon heeft zijn nieuwe album Shell Wave gedoopt. En het is uitgebracht via het label Trésor. Dat Berlijnse label wat ook al heel erg lang aan het firmament, furoren maakt. In ieder geval Trésor Records. En je hoorde Surgeon met Fall. Een nieuwe album dus van Anthony Child. En we blijven even in Berlijn vanwege Trésor. Want daar woont ook Das Kien. En Das Kien is Toben Piel. En Toben Piel is Das Kien. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is eigenlijk zijn debuutalbum. En dat is Ruinenkampf. En dat is via het geweldige Bureau B Records. En Bureau B heeft het album Ruinenkampf op 2 mei jongstleden uitgebracht. Dus afgelopen vrijdag. Dit is Das Kien met Tempel des Todes.

Oh, almachtig, wat een beuk. Wat een fantastische beuk van Catran. De 12-inch Structures of Chaos, in hoorde de titeltrack daarvan. En dat is een 12-inch die op de valreep in november, december van vorig jaar verscheen. En dat gebeurde via Depth Request. Catran hier bij X-Rated op de concertzender. Waar ik even uw aandacht vraag voor het volgende. De concertzender die laat een nieuwe app ontwikkelen. En wij willen het prototype gaan testen en beoordelen. En dat doen we ook onder andere met enkele van onze luisteraars. Dus u eigenlijk. Daarom is bij deze een oproep of u wilt deelnemen aan een sessie om onze nieuwe app in co-creatie te ontwikkelen. En als u daarin geïnteresseerd bent, de sessie die is op 15 mei aanstaande. Dat is op een donderdag. En die duurt ongeveer 2 uur en is in Amsterdam. Mocht u geïnteresseerd zijn, wilt u dan een mailtje sturen naar info@concertzender.nl onder vermelding van een nieuwe app. Het gaat dus om een nieuwe app die ontwikkeld wordt in samenhang met de luisteraar, dus u. Dus een mailtje naar info@concertzender.nl. Nogmaals, het is op 15 mei aanstaande, dat is op een donderdag. Duurt ongeveer 2 uur en is in Amsterdam. Heel graag als u daarin geïnteresseerd bent, want wij willen natuurlijk bij de ontwikkeling van een nieuwe app dat zoveel mogelijk met u samen doen. Vandaar even deze oproep waar we nu weer heel snel verder gaan met de muziek, namelijk de Synthy Space van Worried About Satan. Wat een fantastisch nieuw album. Er staan 3 lange tracks op het album The Future Can Wait. En dit is er een van, La Mouche, Worried About Satan.

Ja, om de aloude held Peter Bouwman. En Peter Bouwman zat samen met Christophe Franke en Edgar Freuse in de allerbeste samenstelling die Tangerine Dream ooit heeft gekend. Peter Bouwman zat onder andere op de albums Ricochet en Rubicon, Fedra. En dat zijn toch echt de allerbeste albums die Tangerine Dream ooit gemaakt heeft. Naar mijn bescheiden mening natuurlijk. Nightfall is zijn nieuwste album. En behalve Tangerine Dream had hij ook nog een eigen label, Private Music. En hij heeft nu dus gewoon eindelijk weer een nieuw soloalbum. En ja, daar zijn ze weer op het fameuze label Bureau B. From a Far Land hoorde u van Peter Bouwman. En nu we toch zijn aanbeland bij Tangerine Dream, daar zat ook een blauwe maandag Steve Schreuder in. En Steve Schreuder die is weer gaan samenwerken met de Zwolste De Fabriek. De Fabriek uit Zwolle inderdaad, op hun nieuwste album Kraut Salaat, waar ook onder andere mensen van Mechaniek Commando op meedoen. We hebben het over de Fabriek's nieuwe album Kraut Salaat. En van dat nieuwe album hoort u Eerdstralen. Hier is De Fabriek. En het zijn opnames die gemaakt zijn tussen 1972 en 2024.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated. Dat is inmiddels al bijna 2 minuten oud. Maar goed, aan de gang, zeg maar. Maar hier is dan het echte tweede uur van X-rated. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Net hoorde u de heerlijke klanken van De Fabriek. En we gaan nu over naar een track uit 1982. En dat heeft alles te maken met het feit dat we deze week opgeschrikt werden door het bericht dat Alexander Hacke de Einstürzende Neubauten ging verlaten. Dat na al die tijd. Hij kiest voor zijn eigen pad, zijn soloprojecten en dergelijke. En zegt de Einstürzende Neubauten vaarwel. Nou, daarom heb ik nog maar eens een oude 12-inch op de draaitafel gelegd, waarin hij zichzelf Alexander von Borsig

Misschien kent u de heren Dan Zamani en Tim Taylor wel als u heel veel van die acid techno volgt. Dat zijn de Pump Panel. Alleen die gebruiken een andere naam om voor een andere muziek. En dit is duidelijk, want dit is geen spetterende acid. Dit is heerlijke spacey, techno-achtig, tribal bijna, Yantra. Onder de naam, die naam is het uitgebracht, 360. Dat kwam tot ons uit het label Sine Wave, alweer uitgebracht in 1994. U bent verbonden met de concertzender. Laat de wereld de wereld. En denk even niet aan alle ellende waar we in zitten en alle ellende waar we ongetwijfeld nog in gaan komen. Leg de focus op de muziek die er toe doet. Tot 11 uur in het programma X-Rated. Daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Maar nu eerst, omdat het in de club niet mag, gaan we even de voetjes van de vloer gooien met nieuwe beukende techno. En die komt van Stefan Gruber. Stefan Gruber heeft het uitgebracht via de verzamelaar die overigens pas op 15 januari gaat uitkomen. We are NKR Volume 2 en NKR staat voor New Kids Records. Dit is Stefan Gruber met Beginning of the End. Dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Allemaal een hele goede avond.

Push in, push on your doorstep. I just feel invited.

0: Machines watch you while you sleep, and you invite them in.
1: Alles Client 03, oftewel Client underscore 03 uit Engeland. Geweldig, er komt op weliswaar pas op 22 januari, maar u hoort het allemaal voor het eerst hier bij X-Rated. De nieuwe 12-inch van Client 03. User Viewport heet die en u hoorde de titeltrack hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw werk verschenen van The Amorphous Androgynous. Even overnieuw. The Amorphous Androgynous. En dat is een alter ego van The Future Sound of London. Ze hebben een heus psychedelisch soort prog-rock album uitgebracht met mensen als illustere progmensen als Peter Hamill. Maar ook bijvoorbeeld Paul Weller doet erop mee van de Jam Style Council. Maar ook mensen uit de Spencer Davis Group en Soft Machine. Jawel, een heel illuster zootje bij elkaar. Maar het album, dat is geweldig. We Persuade Ourselves We Are Immortal. Van dat nieuwe album hoort u Psych Recap. The Amorphous Androgynous.

ritmisch dansbaar en toch een relaxed feeling. Deze track van Stefano Meneghetti. En dit is een remix gemaakt door Andrea Kicecki. Het is de track Nathalie en het is uitgebracht onder het project Cité Radieuse Remix Album The Other Side of Concrete. En dat concrete, dat is letterlijk beton, want het heeft allemaal te maken door de invloeden die doorsijpelen in deze plaat van de architectuur van Le Corbusier. En als u gaat googlen, dan vindt u deze plaat of album, moet ik zeggen, op Bandcamp. En die is gratis en geheel voor niks binnen te halen. Stefano Meneghetti uit Italië. Met u, nieuw werk van Mono Lake. Vorige week al een track van dat fantastische nieuwe album. En vanavond andermaal Aluminium. De nieuwste van Mono Lake, Archeoptrix.

Ah, mooi hè? Schitterend. Broeder Seelke en Erik Maltz. Crossing, en dat komt van een cassette, dames en heren, jongens en meisjes. Jawel, die zijn er nog, maar digitaal is die ook leverbaar. Zero Crossing heet die. En Broeder Seelke en Erik Maltz komen uit Potsdam. En wat dichterbij woont Arnold de Boer. Ja, u hoort het al. Dat is natuurlijk een Nederlander. Hij is gitarist van de befaamde Anarcho-band The X. En behalve in The X zit hij, maakt hij ook muziek onder de naam Zea. En hij brengt op 8 januari aanstaande 2021, dus inmiddels, een nieuw album uit, Minimal Guitar. En dat is een goede titel, want het album behelst puur minimale gitaarklanken. Getuige ook de track die u nu vast hier bij ons in X-Rated krijgt te horen. De primeur van het album Minimal Guitar van Arnold de Boer. Dit is Who Is Here Is From Here.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden die gaan in lockdown en u zelf ook, want u blijft lekker binnen en ontsteekt de kaarsen en vult de kelk voor al het moois van toen en nu. Nu eerst naar het toen. We hebben het over de verzamelaar die destijds verscheen via Clogs on Tronics Records. En dat is uit Nederland, zelfs uit Wassenaar. En dan hebben we het dan geloof ik over de Wassenaarse Slag. Dat is een verzamelaar inderdaad die destijds verscheen met louter bands daarop uit inderdaad Wassenaar. Zoals bijvoorbeeld ook Ensemble Pittoresque. Die nam de track The Mouth Shut op voor die plaat. En hier zijn ze dan in X-Rated. Ensemble Pittoresque.

Several sunsets.

Nee, er zit geen hanger in de plaat. Het is helemaal volkomen intentioneel wat de heren van Basic Channel hier deden. En dat allemaal onder de naam Cyrus. U hoorde Enforcement. En dat was een 12-inch die werd uitgebracht op het label van Basic Channel. Namelijk gewoon Basic Channel. Maurits van Oswald en Mark Ernestus zijn Cyrus. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Hartelijk welkom, fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated en dan nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dan is het inmiddels helemaal donker en inmiddels is de zon hier ook vrijwel onder. Dus we kunnen de duisternis in. Maar voordat we dat gaan doen, is eerst de beurt aan Rustall. Rustall is Peter Sweeney uit Engeland. En Rustall maakte de 12-inch The Path. Een EP met allerlei heerlijke lange tracks. Dit is ook een heerlijke lange track. Rustall met Angel of Light. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Wat een fantastische track van een eveneens fantastisch album. Zoals altijd, als ik op Roadburn ben in Tilburg, wat ik inderdaad een week of twee geleden was, ga ik altijd inkopen doen bij de beste platenwinkel voor elektronische muziek in Nederland. Die is gevestigd in Tilburg. En ik heb daar weer een hele tas met platen gekocht. En eentje die had ik laten staan, omdat die nogal prijzig was. En ja, die heb ik toen maar met pijn in het hart laten staan. En dan kom je thuis en dan pak je die zak uit en je trekt de platen eruit. En wat zit erin? Die ene LP die je had laten liggen. Blijk ik die gewoon van mijn lieftallige vriendin Anita cadeau hebben gekregen. Ik was zo onder de indruk, vandaar andermaal een plaat die mij heel erg dierbaar is geworden. En al was, omdat die zo fantastisch goed is. En dat is Polar Inertia met het album Environment Control. Lieve Anita, heel erg bedankt voor deze fijne LP. Dubbel LP zelfs. U hoorde de track Breaking Waves van het duo Polar Inertia. En die is inderdaad van vorig jaar al. En wat eveneens van vorig jaar is. En dat is weer de wondere krochten van de post. Is een cd die ik heb besteld van Sunroof. Gareth Jones en Daniel Miller vormen Sunroof. Het album Electronic Music Improvisations Volume 3 is een half jaar onderweg geweest. En daar lag hij ineens deze week op de mat. Dit is Sunroof met Conspiracies.